put up with the drama no more?

0: headlines.
1: Goedemorgen. De Giro van de Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoon te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Voetbal dan. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in die laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Friends.
1: Goedemorgen. De Giro van Zulte in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp niet voortzetten omdat er gewoonweg te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een bosbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Er ligt nu al zo'n 10.000 hectare in de as. De brand woedt in een landelijk gebied en bedreigt dorpen met samen 20.000 inwoners. Een deel van het gebied zit ook zonder stroom. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. Een stevige competitiestart voor bekerwinnaar Union in ons voetbal. Dat won met 1-5 op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. En eerder gisteravond speelden Standaar en Cercle Brugge 2-2 gelijk. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. En dan heb ik nog het weer, afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. En begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op Tegels en Parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code Yellow!
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feest in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt nog. De Giro van Zulten in Oost-Vlaanderen heeft zijn kamp vroegtijdig stopgezet, omdat er een virus de ronde doet. 70 van de 170 leden werden daardoor ziek. Volgens de leiding vallen de symptomen al bij al mee, maar kunnen ze het kamp gewoon niet voortzetten omdat er te veel zieken zijn. Het kamp zou normaal tot dinsdag duren. Ze keren vandaag al terug. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn duizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, dat zegt premier Eby.
6: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
5: Zo'n 20.000 mensen worden bedreigd door het vuur. Een deel van hen moest geëvacueerd worden per helikopter. De brandweer krijgt de brand voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen binnen te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
7: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel waarbij het Munster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
5: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. En in het vrouwenvoetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Weil schakelde Turkse Fenerbahçe uit met strafschoppen. Na verlengingen stond het 1-1. Dinsdag weten we wie de tegenstander wordt in de laatste voorronde. Dan is er de loting. Afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af. Dit is

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Summerbeat.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Dit is Top! Top Headlines.
2: Goedemorgen. Op de Antilliaanse feesten in Hoogstraten is een bezoeker overleden. Het gaat om een man van 37. Hij werd bewusteloos aangetroffen in zijn tent op de camping. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Het onderzoek van het parket loopt. In het zuidwesten van Canada, in de staat British Columbia, zijn tienduizenden mensen op de vlucht voor een grote natuurbrand. Die brak vrijdag uit en verspreidt zich razendsnel. Al zo'n 10.000 hectare ligt in de as. De noodtoestand is er afgekondigd, zegt premier Eby.
3: Today, based on the advice of emergency officials, Minister Green has declared a provincial state of emergency.
2: Een deel van de inwoners moest geëvacueerd worden met een helikopter. De brandweer krijgt het vuur voorlopig niet onder controle. De Oekraïense president Zelensky wil nauwer samenwerken met Zuid-Korea. Volgens hem is Rusland opnieuw honderdduizenden soldaten aan het werven, waaronder ook Noord-Koreaanse militairen. Noord-Korea is een bondgenoot van Rusland. Daarom wil Zelensky nu de banden met Zuid-Korea sterker maken. Volgens hem wil Noord-Korea op die manier ervaring opdoen om zelf andere landen aan te vallen. Bekerwinnaar Union is aan de competitie begonnen met een ruime overwinning. Het ging met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Union-speler Camille van de Perre.
4: Het zat wel een beetje mee. Een paar goals die wel, waarbij het Münster kan een goede kans viel, zal ik zeggen. Maar dat dwingt je ook af natuurlijk. Dat is niet alleen maar geluk. Dus ja, over het algemeen tevreden. Ja.
2: Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk op het veld van Sint-Truiden. Standaard en Cercle Brugge speelden 2-2 gelijk. Union en Club Brugge staan zo voorlopig samen aan de leiding. Hanne van den Winkel speelt de finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, nummer 99 van de wereld. Van den Winkel staat 93ste. Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanese duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
1: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
1: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
9: We are. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
10: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
11: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
12: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
13: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe. Yeah.

0: Danceclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de solde. Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
4: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
5: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
6: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
5: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
7: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
8: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
9: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
10: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
12: Nieuwbouw of renovatie?
13: Terras of poolhouse?
12: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
13: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
11: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Top.
1: Meer muziek krijg je zo meteen, maar eerst de top headlines van 10 uur. Serafine Smits, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing kwam aanrijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Hanne van de Winkel speelde finale van het tennistoernooi van Lanceville in de VS. Ze klopte de Georgische Gorgoce in 2 sets. Het werd 6-4 en 6-2. De finale is later vandaag gepland. Daarin neemt ze het op tegen de Russische Zakharova, de nummer 99 van de wereld. Van de Winkel staat 93ste. En Elise Mertens staat in de kwartfinales van het dubbelspel op het tennistoernooi van Toronto in Canada. Samen met haar Russische partner klopte ze een Chinees-Taiwanees duo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-3. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 graden in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten en een graad of 29. Begin volgende week koelt het een paar graden af.
1: Eén plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je 11 minuten bijtellen tussen UZ Gent en Zwijnaarden. Sta je toch nog ergens anders stil, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijssel.
1: Extra power kan je waarschijnlijk wel gebruiken op deze zondag. Wel, ik ga daarvoor zorgen met Last Frequencies nu en Live It All. Goedemorgen.

Als hij gedaan heeft met een set te draaien, dan kiest hij meestal voor een ijsje of een fris pintje. Misschien is het daar iets te vroeg voor, maar we gaan het absoluut wel kunnen gebruiken vandaag. 31 graden in het binnenland. Zo meteen de flashback naar de Summer Beat 1000 met een band die perfect past bij jouw koffie van deze ochtend. Eerst nog Goose, na

0: instrumentele tracks moeten al heel bijzonder zijn. Willen ze de radio halen, maar het is perfect gelukt bij deze Belgische band Goose en Sin Rise.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Ja, de zomer is zomerser dan ooit. Aan het begin van de vakantie draaiden wij hier bij Top de Summer Beat 1000. Dat zijn de 1000 heetste platen volgens Top. En jij kon ook nog die laatste nummers van onze lijst bepalen. Je kan die trouwens nog altijd op onze website topradio.be raadplegen. En regelmatig doen we dus een flashback naar onze lijst. Ja. Ik heb een band gevonden die perfect past bij je koffie van deze ochtend, tenzij je hem helemaal zwart drinkt. Ik doe dat af en toe, maar soms kan er een klein beetje Milk & Sugar bij. Milk & Sugar, de band die we zo meteen draaien, stonden 3 keer in de Summer Beat 1000 op 1000, de opener, samen met Miriam Makeba en Pata Pata, nummer uit 2011. Op 410 met Vaya con Dios, Hey Na Na Na, maar de hoogste notering, die stond op 260, Let the Sunshine In, een nummer gemaakt in 2003. Milk & Sugar, dat zijn twee Duitsers. Hebben de band opgericht in 1997. Mike Milk Kronenberger en Steven Sugar Harning. In 2003 maakten ze een remake van Let the Sunshine In, want eigenlijk is dat een nummer uit 1969 van The Fifth Dimension. Die hoort bij de musical Hair. Dat is heel lang geleden. Het was dus supermooi om een remake te maken in 2003. In het nummer hoor je Lizzie Pattinson. Dat is een Britse zangeres en dat is inderdaad de zus van acteur Robert Pattinson. Dus als je zo meteen die stem hoort, dan weet je dat dat Lizzie Pattinson is. In 2009 maakte ze ook nog een remake van de remake samen met Bob Sinclair. Maar ik geef je gewoon de originele van 2003. Beschouw het als een soort van zonnegroet aan het begin van deze zondag. Met of zonder yoga moves, dat moet je zelf maar uitmaken. De zon zal branden vandaag en des te meer dankzij deze van Milk & Sugar, de nummer 260 uit onze Summer Beat 1000.

0: zeer bizarre droom, maar hij was erbij.
1: Ja.
0: Ik ga niet in detail gaan, maar het was echt heel speciaal. DJ-licious en Milo Forever Young. Zometeen kerstverse muziek in de playlist bij Top. Eerst nog Fisher en J-Lo.
2: Shh. Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
5: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is toch een schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

De allernieuwste van Carlita en Malief en Solar Skin. Ik weet niet waar jij was op 1 maart 1995. Dat is way back, maar ik kan dat perfect zeggen eigenlijk. Ja, ik heb daar geen kalender voor nodig of een dagboek, maar op 1 maart 1995 zat ik waarschijnlijk aan de familietafel met een taart, want ik werd 15. Dus daarom dat ik dat nog weet. Maar goed, 1 maart 1995 was een belangrijke dag voor een Bulgaarse band. Ze brachten een nummer uit waar jij heel blij van gaat worden. Way back, dat zei ik. Deep Zone bracht het nummer uit. It's gonna be alright.

Ja, het komt altijd goed. Dat zingt Deep Tone al een hele tijd. It's gonna be alright. Ondertussen 2 minuten over 11:30 al. Twee problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je 8 minuten bijtellen tussen UZ Gent en Zwijnaarden. En op de Brusselse buitering ook problemen daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 8 minuten extra komt daar door een defect voertuig. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.

Het is meer dan een DJ-set, een echte live band met live zang en een performance. 2 weken in onze top hit 40 en ex-nummer 1, de Bauza en Magnetic. Ja, bij warm weer hoort er onweer. En ik kan je vertellen dat er zometeen een zwaar onweer aankomt hier op top. Zet je daarvoor schrap, maar voor we daaraan toe zijn, een herwerking van een nummer uit 1999. Je herkent het waarschijnlijk. ATB en Topic en Your Love 9 p.m. bij top.

0: Een nummer uit de 70s, beter van Leo Sayer, herwerkt door Mac en Thunder in My Heart. Ja, zo kreeg je het muzikale onweertje er toch bij. Zo meteen ook een nummer van Martin Garrix dat hij voor het allereerst speelde tijdens Tomorrowland 2018. Hij nam er zijn videoclip op en ook live muziek was erbij. Eerst nog Ellie Goulding en Hypnotized.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
7: Camionet? Een Vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn René.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
10: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
11: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
12: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
13: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
14: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus.
15: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
16: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
14: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
17: Our Dreams!
18: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
19: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
20: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
21: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem.
22: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
21: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
23: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
24: Maar nee, ik wil parket.
23: Tegels.
24: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
23: Goed idee.
24: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
23: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
24: Check isolatievloer.be.
25: Kansen krijgen op je werk.
26: Check.
25: Interesse in machines.
26: Check.
25: Goede werksfeer.
24: Yes.
25: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: bracht het voor de allereerste keer tijdens het afsluiten op de Tomorrowland set van 2018.
1: Top. Your summer
0: beat. Met de live song van Bon daarbij. Ja, en voor wie het niet weet, Martin Garrix die is ooit begonnen met een remix te maken van Christina Aguilera. Dat gebeurde in 2012, het nummer Your Body. Hij was toen 16 jaar en vanaf toen is het keihard gegaan. Het is toch altijd alive and kicking, Martin Garrix. Ja, misschien kan jij het ook wel remixen. En zou je een van je remixen wel eens willen laten horen aan Vlaanderen? Wel, dan kan dat dankzij Top. Want dit jaar is er weer de Beat Blender in de avondspit van Top. En elke dag stoppen we daar een bekende originele hit in de blender. En wat eruit komt, dat is misschien wel jouw verrassende remix. Het kan een commerciële dance remix zijn, een clubversie of gewoon een verrassende eigen interpretatie. Als het maar kwaliteit is en radiowaardig klinkt, dan willen we het horen. Heb jij zo'n remix gemaakt van een bekende track van vroeger of nu wel? Dan moet je die aan ons bezorgen zo snel mogelijk via topradio.be of de Topradio BE-app. En zo maak je dus kans om jouw muziek te laten horen op de radio in de beatblender tijdens de avondspits van Top. Kygo die kan dat ook geweldig remixen, want hij maakte een remix van CCC, een nummer van Michael Jackson en Paul McCartney. Misschien wel jouw inspiratie. Remix is welkom via de Topradio BE-app of topradio.be.

0: Dit is Top.
1: De zon gaat nog harder schijnen dankzij de muziek van Top, maar eerst de headlines. 11 uur, Serafine Smit.
2: Goedemorgen. Iran stelt nieuwe eisen rond de straat van Hormuz. Het regime wil die pas openen als het Amerikaanse leger zich volledig terugtrekt en alle schade vergoedt. Dat zegt het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad in Iran. De VS heeft nog niet gereageerd. De zeestraat is al sinds februari zo goed als volledig dicht. Vorige week kondigde Amerikaans president Trump nog aan dat er opnieuw vredesonderhandelingen waren met Iran, maar Iran ontkende dat. Op de luchthaven van Sydney in Australië is op het nippertje een botsing tussen twee passagiersvliegtuigen vermeden. Dat melden de lokale autoriteiten. Een klein passagiersvliegtuig wilde vertrekken toen er plots een gigantische Boeing aankwam rijden. Die laatste zou de instructies van de luchtverkeersleiding niet correct hebben gevolgd. De piloot van het kleine vliegtuig maakte meteen een noodremming. Daardoor raakte een van de stewards gewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn toestand is niets bekend. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrijslag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafetteteam op de 4x100 meter, omdat het niet past in de agendas van de zwemmers. Het EK start morgen. Afwisselend zon en wolken bij maxima tot 27 graden aan de kust en 31 in het binnenland. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten bij een graad of 29. Begin volgende week koelt een paar graden af.
1: Twee plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je toch 13 minuten extra tellen tussen UZ Gent en Zwijnaarden. En ook nog problemen op de Brusselse buitenring. 10 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar zou er een defect voertuig staan. Sta je toch ergens anders stil, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Evi Gijsels.
1: Ja, het wordt hier tropischer met de minuut. Dankzij de trompet van Willy William.

Ja, niks zo goed als trompetjes op jouw zondagochtend. We houden van trompetten hier bij het Op, dat heb je waarschijnlijk al gemerkt. Willy William en zijn beste Spaans en een beetje Frans. Trompetta bij Top. Zometeen The Weeknd, die is een inspiratiebron verloren onlangs. Wie dat was, dat kom je zo te weten. Maar eerst deze, staat al weken in onze tophit 40. Another M54 Ultra.

Dus eert hij zijn inspiratiebron van jaren. Kavinsky, die overleed aan het einde van vorige maand. The Weeknd en Can't Feel My Face. DJ worden, dat willen er heel veel, maar het lukt niet iedereen. Sam Veld is het wel gelukt, die komt er zo aan. En ook Thomas Gray is hard aan het gaan. Hij deed nog het voorprogramma van Martin Garrix. Je krijgt hem nu.

0: Een nummer voor alle liefjes in Vlaanderen. Mi amor. Ja, klinkt toch sexy, hè? Vind je niet zo in het Spaans? Sam Veld in de playlist bij Top. Vorige week had Festivibe een beetje pech. Er werd een hevige brand gesignaleerd en is ook effectief gebeurd in de loods waar er heel wat materiaal van het festival stond. Gaat het door of niet? Dat kom je zo meteen te weten. En als het doorgaat, wie staat er dan in de line-up?
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Aan het begin van het uur hadden we de trompetta van Willy William en nu de sax van Fallin' What Adam Now van Changes. Ja, het voelt lekker op deze zondag en het wordt alleen maar beter. Top. Your summer beat. Ja, het was een beetje stress bij de families die meewerken aan Festivibe, een festival in Maasmechelen. Want vorige week brandde daar een loods uit en daarin die loods stond heel veel materiaal dat gebruikt wordt op het festival Festivibe. Vooral de familie Meertens die werd daar heel hard door getroffen. Maar goed nieuws, want het festival willen ze toch kost wat kost laten doorgaan. Ze krijgen heel veel steun. Het festival start volgende week vrijdag 14 augustus en ook op zaterdag 14 en 15 augustus brengt Festivibe in Maasmechelen opnieuw weer een line-up samen die perfect past bij iedereen die houdt van energie en zotte sfeer. Je moet zelf maar eens de website gaan checken van Festivibe. Het is echt zo'n gezellig festival. Echt waar. Ik zou er zo meteen in de foto willen duiken. Festivibe.be, daar moet je zijn. En ze hebben gezorgd voor een geweldige line-up. DJ Matten, de vrouw van Dimitri Vegas, die komt. DJ Mandy en ook je broer en Michael Amani, die weten allemaal perfect hoe ze het publiek moeten meenemen. Of je nu vooraan staat te springen of achteraan. Gewoon geniet van een lekker drankje. Het is gewoon allemaal goed. Er hangt een geweldige, fijne sfeer op het terrein van Festivibe. Nu, ik ben eens even gaan checken en er zouden nog een paar tickets zijn. Dus als je erbij wil en je denkt, ah, dit is echt wel een heel gezellig ding, dat Festivibe in Maasmechelen, dan moet je het maar eens gaan checken. Festivibe.be in Maasmechelen op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus.

Dit is met de top tune of the week. Peggy Goo en Woman. Bijna 11:30. En er zijn 3 plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je 20 minuten extra tellen tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. De Brusselse buitenring dan, een kwartier daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Komt daardoor een defect voertuig. En dan ook nog problemen op de E40 richting Kust. 10 minuten tussen Merelbeke en Sint-Nijs-Westrem. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.

Ideale tip van Prospa en Clooney. Free your mind. Je geest bevrijden in het weekend. Dat is het beste wat je kan doen. Alleen is de vraag, hoe wil je dat doen? Wil je alles van je afschrijven? Dan neem je maar pen en papier. Of wil je eerder wat gaan bewegen in deze bloedhete temperaturen? Misschien kan het ook gewoon een ademhalingsoefeningetje zijn aan de hand van een app. Of gewoon een beetje rust pakken en niks doen terwijl alles daar uitpuilt. De vaatwas en de wasmachine. Maar bon, we doen niks op zondag. Dat is gewoon het beste voor je geest. En anders stel ik voor om gewoon je ogen te sluiten, tenzij je in de auto zit, en gewoon te genieten van de muziek hier bij Top. Het kan bijvoorbeeld meteen met dit nummer van Coldplay en BTS. It's My Universe. Geest bevrijden, jongens.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Pommetje of rustige duik.
4: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
3: Meer info. dm-zwembaden.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Our Dreams!
6: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
7: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Dat zijn de woorden van Henri PFN na zijn set gisteren in Zeebrugge bij David Guetta. Ja, en ik denk dat Henri PFN nog ligt te slapen. Ja, dat is ook niet meer dan logisch, want na de set in Zeebrugge bij David Guetta is hij doorgevlogen met zijn privéjet naar Frankrijk. En zijn laatste post was om 4 uur deze nacht. Dus die man die ligt nog gewoon te slapen. Stel je even Henri PFR voor als slapend, misschien met een hoofdtelefoon. Of ook niet, natuurlijk. Maar hij zal wel wakker worden. Allee, dat hopen alleszins. Anders hebben we een probleem. Zometeen een ode aan Dr. Gregory House. Wie dat is, dat ontdek je. Eerst nog Calvin Harris en Kasabian en Release the Pressure.

Een eerbetoon aan Dr. Gregory House, dankzij Basto ofwel Jeff Martens. Ja, die Jeff Martens die was blijkbaar helemaal zot van de medische dramaserie House. En in die serie speelt natuurlijk de man Gregory House mee. En vandaar dus ook Gregory's team Live Tonight van Basto. Ja, misschien toch niet het ideale weer om series te zien. Of misschien net wel. Vandaag, wat zou jij doen? In de airco of buiten gaan? Laat het eens weten in de Top Radio BE-app. Ondertussen draai ik nog Mojo en ook nieuwe muziek. Dit zijn

Thrill, die ken je al. En dit is zijn nieuwste. Fill It, Oh My Day, samen met Woodhouse. Nieuw dus in de playlist bij Top. Ja, ik vroeg aan jou, tijd om een serietje te zien. Liever binnen in de airco of toch maar buiten. En Johan die laat weten in de Top Radio BE-app dat hij in de tuin zit. Aan het genieten van een briesje en een lekkere pisang orange. Ja, het mag, het is bijna middag. Dus geniet van je aperitiefje, Johan. En Cynthia, die kruipt vanmiddag binnen. Ze gaat naar

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Dit is Top!
1: Hopsa, het is weer al middag. Tijd voor de top headlines van 12 uur. Krijg je van Serafin Smit.
2: Goedemiddag. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraten, Tin Rombouts.
3: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
2: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
4: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur- en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
2: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. En de Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Détrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. En Roos van Otterdijk past voor de 50 meter vrije slag en de 100 meter rugslag op het EK zwemmen in Parijs. Volgens de zwemfederatie was het sowieso niet de bedoeling dat ze al haar nummers zou afwerken. Van Otterdijk wil zich vooral focussen op de 50 en 100 meter vlinderslag. Ook geen estafette-team op de 4x100 meter, omdat dat niet past in de agenda's van de zwemmers. Het EK start morgen. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en tot 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
1: 3 plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, als op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je toch al 23 minuten extra tellen tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden. Ook problemen op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de Brusselse buitenring. 11 minuten daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar zou een defect voertuig staan. Als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top!
1: We starten met een nummer voor iedereen die een katertje heeft. En als je er geen hebt, dan doe je maar alsof. Hoe zotter de zondag, hoe beter, hè.

Tayo Cruz en Florida en het liedje over een hangover. Niets meer of minder dan een kater. De kans is reëel dat er iemand die nu naar Top luistert er eentje heeft. Ikzelf niet, ik ben op tijd in mijn bed gekropen. Dus ja, misschien ben ik een beetje slimmer geweest dan jij. Of ook niet, want dan heb ik weer heel wat dingen gemist. In ieder geval, als je een katertje hebt, een dafalganneke, dat kan altijd helpen. Of een beetje buitenlucht. En weet je waar het best is om een kater te gaan... te gaan bestrijden, dat is de kust, de zee. En zo meteen ga ik overlopen waar je dan op een rustige manier je kater kan gaan verdrinken. Letterlijk en figuurlijk. Zo meteen checken we hoe druk het aan de kust is, maar eerst nog wat muziek. Armin van Buuren, die komt er zo meteen aan. Maar eerst, Happiness is so sad van de Swedish House Mafia.

0: zeggen, is het al druk aan de kust?
1: Ja, dat checken wij voor jou in het weekend. Vandaag opnieuw een hete dag, 9 augustus. In het binnenland 32 graden. Ik vroeg daar straks al aan jou, ga je binnen blijven in de airco, in de auto of gewoon bij je thuis? Of in de bioscoop bijvoorbeeld? Of ga je toch buiten? Ja, en er is een kans om dat iets frisser aan te doen. Buiten aan de kust natuurlijk, aan het zeetje. Een ideaal briesje staat daar nu. En dan check ik ook meteen waar er de drukste plekken zijn waar je misschien toch niet naartoe wil, omdat het te druk is. Of misschien wel net dat, omdat je de drukte wil opzoeken. In

En tot slot Middelkerken, zeer druk. De augustuskermis is daar bezig en je hebt daar ook vandaag de Apero Sundays. Iets minder druk, De Haan en Oostende. En als je echt rust wil, dan moet je naar Nieuwpoort, De Haan of Kokzijde. Ik heb ook even meteen de treinen voor jou gecheckt. Die zijn oké, er zijn zitplaatsen genoeg. En als je de E40 moet trotseren, ook die ligt ja, min of meer helemaal open. Tenzij aan de N60 omgeving Drongen, daar moet je toch 6 minuutjes bijtellen. Maar voor de rest alles clear. Je kan dus vertrekken naar het zeetje als je daar zin in hebt. En anders blijf je gewoon gezellig bij ons. En altijd

0: iedereen wil samenwerken met Bebe Rexha. Maar hier hoort je zoiets solo New Religion op de beat van Insomnia Fateless. Het is erop gebaseerd en zometeen krijg je nog een Insomnia. Ja, een nummer dat Insomnia heet, maar niet van Fateless. Van wie het wel is, kom je zo meteen te weten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
11: Smartfoto.be.
12: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

Ja, Insomnia van Faithless, die kent iedereen, maar misschien was je deze Insomnia toch even vergeten. Craig David, die is nog altijd goed bezig, schreef het nummer voor zijn Greatest Hits album van 2008 en vanavond staat hij in Estepona. Van de ene David naar de andere nu.

0: 34.000 mensen gingen helemaal wild gisteravond in Zeebrugge dankzij deze man David Guetta en ook Henri de Weert, zo moet ik het zeggen. Die was erbij, klein katerke, zet hij in de Top Radio BE-app. Maar het was blijkbaar heel gezellig. Goed zo. Twee plaatsen waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, dat is op de E17 richting Kortrijk. Daar moet je 23 minuten extra tellen tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Daar zou de weg afgesloten zijn. En ook op de E40 richting kust, daar moet je een kwartier extra tellen tussen de N60 in Gent en Nevelen. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 15 minuten.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com. Dit is... We make you move, your summer beat. Evie Gijsels.

Er was eerst een instrumentale versie van het nummer en daarna werd Rob Swire eraan toegevoegd en het werd allemaal nog beter dan voordien. Ghost en Stuff van Deadmau5 samen met Rob Swire dus. Het wordt een hete dag, zo meteen krijg je afkoeling dankzij Tylo in de Marshmallow remix van Water. Maar weet je, het is hier eigenlijk warmer dan in Rio op dit moment. Daar hebben ze vandaag water genoeg, regen daar.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: VR. Zeg Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
10: Ga zo wakker, ja.
11: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
12: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
14: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
15: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
16: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
17: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
18: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
19: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
20: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
21: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
19: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
22: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
23: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.

Ja, als je zweet, dan verlies je inderdaad water. Dat is wat de Zuid-Afrikaanse zangeres zingt. Tyla, die komt trouwens naar Vorst Nationaal op 22 oktober. En jij kan er nog bij zijn, want er zijn nog tickets voor in de Marshmallow Remix. Ondertussen ligt het WK-voetbal toch al een tijdje achter ons. 19 juli was de finale tussen Spanje en Argentinië, met Spanje als winnaar. 12 weken staat ze al in onze top hit 40 en het is deze week gebeurd. Ze is opnieuw een plaats gestegen. Shakira samen met Burna Boy.

ongelofelijke stem van Stevie Nicks van Fleetwood Mac. De Deep Dish Remix Dreams. Ik zou zeggen, droom gewoon lekker verder. Wij bij Top zorgen voor de

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Top.
2: En zo werd het een op deze zondagmiddag. Top Headlines is er voor jou. En dat is met Serafine. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd de man van 37 dood teruggevonden in zijn tent op de camping. Je hoort de burgemeester van Hoogstraat, Tine Rombouts.
4: Kennissen die mee op het terrein aanwezig waren, misten hem inderdaad 's middags aan de tafel. Ze zijn dan in zijn tent gaan kijken, hebben hem bewusteloos daar ook gevonden. Ze hebben dadelijk de eerste hulp toegediend. Hulpdiensten die op het terrein aanwezig waren, zijn nog dadelijk verwittigd. Alle hulp is maximaal geboden, die kon geboden worden, maar het heeft niet meer mogen baten. Momenteel is precies de doodsoorzaak niet gekend. Daarvoor zullen we het verder onderzoek moeten afwachten.
3: In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Er raakte niemand gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof.
5: Vlaanderen heeft wel veel te bieden op een relatief kleine oppervlakte. We hebben heel veel erfgoed, we hebben mooie natuur en landschappen, culinaire traditie, een echte fietscultuur ook. Dus ja, we zien wel dat Vlaanderen om die reden ook populair is. We liggen ook centraal in Europa, we zijn vlot bereikbaar. En die combinatie maakt Vlaanderen aantrekkelijk voor zowel binnenlandse als buitenlandse bezoekers.
3: Vooral onze kuststeden zoals Gent, Antwerpen en Brugge zijn populair. En ook de kust lokt veel volk. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. En de Belgen zijn goed bezig op het hoofdtoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dutrie gaat 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op de 23e plaats. De prijzenpot die verdeeld wordt daar in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: Twee stuks heb ik voor jou. Dat is op de 40 Brussel-Gent tussen Ternat en Aalst. Daar ben je 15 minuten kwijt. En verder ook nog op de E17 Gent-Kortrijk. Daar is de E17 afgesloten tussen UZ Gent en Gent Centrum Zwijnaarden. Ook daar dus een kwartiertje.
1: Dit is Top. Christophe Abs.
2: Met Daniel Bellingfield, ken je die nog? Het broertje van Natasha, ook Destiny van Alesso en Sasha dit uur. En nu Maarten Solveig, hello!

je hebt absoluut geen verre reis nodig om het vakantiegevoel te pakken te krijgen deze zomer. Een lichtzetel in de tuin en je favoriete radio zijn meer dan genoeg deze namiddag. Met wat verfrissing natuurlijk in de buurt, in de vorm van een tuinslang bijvoorbeeld. Heerlijk is dat ook, hè? Zeg, aan Edge of Desire nu, dit is Jonathan Blow. Goedemiddag.

0: love you, baby.
1: Het is de Spiks.3 single, zomersingle My Oh My van de Criss Cross Amsterdam Boys. En meteen een collab is het geworden met de Franse Willy William. Die ken je uiteraard als muziekliefhebber. En de Braziliaanse Luisa Sonza. Keihard op weg om misschien wel de grote zomerhit van dit jaar te worden, wie weet. Alok nu met Khalid. Dit is Dive.

0: Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Maupi, the less I know, the better. Integendeel, laat eens weten wat jij naar Top luistert momenteel. En dat mag met een zonnige zondagfoto erbij via de Topradio BE-app. Ja, dat is altijd leuk om te zien hoe jij het doet op deze zondagnamiddag. Zeg aan Daniel Bedingfield. Dat is de oudere broer van Tasha Bedingfield, die je kent van Een Witten bijvoorbeeld. En tegenwoordig toert hij weer volop en maakt hij dus nieuwe muziek. Maar jij en ik kennen hem dus vooral van deze hit, Gonna Get Through This.

0: Ik heb ze toch samen zien doen op Tomorrowland. Dat was zo geweldig om te zien, hè. Alesso en Sasha en Destiny. En op weg naar jouw Destiny ben je toch een tiental minuten kwijt op de volgende plaats. Dat is de ring van Brussel, de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Dan de buitenring, de stad- en effectvoertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ten slotte op de ring van Antwerpen richting Gent. Dan is dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel daar. Dus ook een tiental minuten.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Dogma en Nobody to Love.
1: Dit is top.
2: Tiësto, die hoor je zometeen met The Business. En Jobel Corey, die heeft begin dit jaar absoluut niet stilgezeten. Hij dropte achter elkaar enorme frisse clubtracks. En Whisper is er eentje van. Pas perfect bij dit weer, Jack.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wiedermaa je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Bommetje. Of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Our Dreams!
11: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
12: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
13: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
14: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
15: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
14: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
16: Nieuwbouw of renovatie?
17: Terras of poolhouse?
16: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
17: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

is Steve, Love, Hold On. Zeg, voor de DJ's of producers die nu aan het luisteren zijn, ik moet je dringend iets vertellen. Vanaf dit najaar gaan we in de avondspits iets nieuws doen bij Top. De Beat Blender. Het idee is heel simpel. Elke dag gooien we een bekende hit in de blender en draaien we daar een vette remix van. En we dachten, waarom draaien we eigenlijk niet die van jou? Dus heb je ergens op je computer nog een goede commerciële dance remix of clubversie staan waar je dus echt trots op bent? Hou die niet voor jezelf, maar stuur hem gewoon even door via een formuliertje dat je terugvindt op onze website topradio.be. Want het zou toch de max zijn als heel Vlaanderen binnenkort jouw track hoort in de spits. Topradio.be, daar moet je zijn voor dat formuliertje en die link naar jouw remix.

Ja, dit gaat momenteel viraal op TikTok. En de basis van het nummer hoor je meteen. Hè. Dat is AIDS, heeft die wereldberoemde discoklassieker Ring My Bell van Anita Ward uit 1979 in de blender gegooid. Zou ook zo'n perfecte remix kunnen zijn voor de Beat Blender, waar we het daarnet nog over hadden. Hè. Zeg, Top Headlines staat voor je klaar. Eerst nog Sorry Papi van Topic en Becky G.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Code Yellow!
3: Dit is Stop!
4: Augustus op zijn best met radio op top vanmiddag. Het is 2 op de klok. Top Headlines met Serafien Smit.
5: Goedemiddag. Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Gianni Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze zelf weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak, onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trokken nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze bij FIFA. Niet alleen bij ons, maar ook in China worden er recordtemperaturen opgemeten. In Hongkong werd het 36,9 graden, dat meldt het Meteorologisch Instituut daar. Sinds het begin van de metingen in 1884 was het daar nog nooit zo warm. Door de klimaatverandering komt extreem weer al maar vaker voor. Aan de oostkust van China is de tyfoon Dolphin aan land gekomen. Bijna 1500 vluchten zijn uit voorzorg geschrapt en bijna 100.000 mensen zijn geëvacueerd. De tyfoon brengt stortregen en felle wind met zich mee. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regenval. 7 mensen raakten ook licht gewond en meer dan 5000 gezinnen zitten daar zonder stroom. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maxima tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
4: Twee stuks waar het moeilijk gaat, dat is op de buitenring van Brussel. Er staat een defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, dus een 20-tal minuten erbij. En nog eentje op de E17 Gent-Kortrijk. De E17 die is daar afgesloten tussen UZ Gent Centrum en Zwijnaarden, daar dus ook een 10-tal minuutjes erbij.
3: Dit is Stop! Christophe Abs.
4: Kato en John komen langs. Turn the lights off. Ook Madonna is erbij met haar nieuwste Dansteria muziek van Oostura zometeen. En nu Martin Garrix.
3: Top!

Martin Garrix en Sheeran. En dat mooie Repeat It. De perfecte soundtrack bij jouw zondagnamiddag. Dat is die van Top. Fijn dat je voor ons kiest. Radio opstandje genieten voor de retro-liefhebbers onder ons. En dat zijn er heel wat, ik weet dat. Oesoura van jou, open your mind.

Dudes en Colin Hay, Down Under. Zeg, en Madonna reageerde nog niet zo heel lang geleden op Instagram dat het haar grootste droom was om iedereen deze zomer te laten dansen. En ze is er toch maar in gelukt, naar mijn mening, met heel toch wat nieuwe muziek op dat laatste nieuwe album dat ze heeft uitgebracht. En Dance Stereo is de tweede track uit dat album. Ik draai voor jou. Dit is Madonna.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Woehoe, mijn energierekening.

0: Dit jaar maakt Top samen met de Mentos deel uit van jouw festivalzomer. Wij zorgen samen voor de beste vibes. Dat heb je misschien al opgemerkt, zowel radiogewijs als op de festival zelf. Een hele zomer lang staan wij samen met de Mentos op verschillende festivals bij jou in de buurt. En dit jaar kan je dus bij ons terecht voor een unieke silent disco ervaring. Zet een koptelefoon op en kies zelf jouw favoriete vibe. En Next Stop, dat is 29 augustus, the day before tomorrow in Braschaat. En traditioneel is dat een prachtige afsluiter van de zomermaanden. Feest mee met Reggie, Joost, Victor, DJ Frank en nog zoveel meer. En heb je dus zin in een privéfeestje? Kom dan zeker eens langs bij die silent disco van Top en Mentos, want wij zorgen samen dus met Mentos voor die extra vibes in de silent disco. 29 augustus dus, the day before tomorrow in Braschaat. Welkom!
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.

0: St. John en Immenbeck. En dat Roses.
1: Ik geef jou de plaats weer mee waar je meer dan een kwartier verliest. In het Brusselse is dat op de buitenring staat een defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Gaan we naar de E17, Sint-Niklaas-Kortrijk. Die is daar afgesloten tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. En de ring van Antwerpen richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Leugrellenlaan en Antwerpen-Oost.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Smartfoto.be.
5: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

Reinier Zonneveld en Loco Loco. Die van Another, die hebben nieuwe muziek liever. Na maandenlang teasen als een geheimzinnige unreleased ID in hun set, hebben ze de track officieel dus uitgebracht. En ze schrijven het nummer samen met de bekende Amerikaanse zangeres Emily Warren, dat tijdens een driedaagse schrijversretraite. Het nummer ontstond heel organisch uit diepe nachtelijke gesprekken en jam-sessies. Heerlijke lyric house om relaxed op weg te dromen. Silver Lines heet die, de nieuwste van Another. Nieuw dus, pet op. En als je hem nog niet hebt gehoord, ik draai hem zometeen voor jou. De definitie van de zomer toch wel, kan je stellen. Laat eens weten wat jij ervan vindt via de Topradio PE-app. Dat mag altijd. Na Ten Snake en Comma Cat.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
6: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Yo, gastjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
9: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verlengde solde.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
14: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
15: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
14: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
16: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
17: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
18: Maar nee, ik wil parket.
17: Tegels.
18: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
17: Goed idee.
18: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
17: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
18: Check isolatievloer.be.

Ja, de tekst gaat over een vrouw die net weer single is, aan de bar zit en absoluut geen zin heeft in mannen die haar proberen te versieren. Enkel in dat shotje alcohol, daar is ze op uit, meer niet. Je hoorde Marshmallow met zijn laatste summertrack. Zeg, stiekem wachten we toch allemaal al een tijdje op die nieuwe plaat van Rihanna. Gelukkig heeft ze een gigantisch archief aan absolute wereldhits waar we destijds in de clubs op hebben staan dansen. En die Only Girl, dat is er ook zo eentje.

New Day van Sebastian Ingrosso en Céline Dion. Zeg, een afgelopen woensdag stond hij nog live op het podium van de Volle Feesten in Lokeren. Ze hebben de man kunnen strikken deze zomer. Roger Sanchez, nu op de radio. Dit is zijn last. En misschien was je er wel bij afgelopen week. Dus even een throwback naar dat momentje van Roger Sanchez.

0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit is Stop!
2: We trekken die zomerse sfeer dadelijk gewoon door met Mike Pasne, maar nu eerst de updates. Top Headlines met Serafien.
3: Goedemiddag. Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gazastrook. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël zou zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. En in Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 anderen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten, maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
2: Toch enkele plaatsen waar het moeilijk gaat op deze zondag. In de Brusselse, op de buitenring, staat een defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan de E17 Sint-Niklaas-Kortrijk, die is afgesloten tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. En tot slot op de ring van Antwerpen richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Deurne.
1: Dit is Top! Christophe Abs.
2: Met Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours, dat is al even geleden zeg. Ook de nieuwe Tapje of the Week zit er tussen van Peggy Goo en de kop eraf met Mike Posner.

Ja, hopelijk hoef jij deze zondagnamiddag helemaal geen pillen te slikken om in de juiste mood te komen. Een koud drankje op het terras en de radio aan je zijde, dat is meer dan genoeg. Hè. Wat een heerlijke plaats blijft dat toch. Die Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Even rechtstreeks naar een strandstoel op Ibiza. Het laatste uurtje dat wij het samen doen hier bij Top. Straks is er Koen vanaf 4 met de GDC 40. En ik heb nu Juste en je radio met Sam Harper. Is dit Just a Little?

Hallo Kensigela, Sigala liever all by myself. Last week precies heeft dit weekend een schema om u tegen te zeggen. Gisteravond stond hij nog op het hoofdpodium van het gigantische Untold Festival in Roemenië. En vandaag is hij meteen teruggevlogen naar eigen land, want vanavond staat hij als absolute headliner op de Locus of Faith. Live it all bij het open.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket. 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: Rudimental en Khalid, All I Know.
1: Dit is Top.
0: Ja, Peggy Koe, die kennen we allemaal van Na Na Na. Nadien radiogewijs niet al te veel hits meer gehad. Tot nu, want ze is helemaal terug. En hoe? Een nummer speciaal gemaakt voor iedereen die dan ook maar lak heeft aan regels en gewoon wil dansen onder de zomerzon. En ja, het is meteen onze Top Tune of the Week. De nieuwe Peggy Koe, Woman heet die.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Peggy Koe, Woman.
1: We make you move.

0: Gigi D'Agostino, I Fly With You. Dat is een Robin, als je onderweg bent. L'amour, toujours. Met twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest, liever op de buitenring van Brussel. Dat door dat defect voertuig tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tot slot ook nog op de E17 Gent-Kortrijk staat een defect voertuig tussen UZ Gent Centrum en Zwijnaarden.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Ja, Jennifer Lopez die reist momenteel kriskras door Italië. Zo werd ze afgelopen dagen samen met haar 18-jarige tweeling Max een Oscar gespot in Rome, Milaan en Venetië. Nu, ik was daar vorige week ook, zeg. Zou ze zo maar even tegen het lijf hebben kunnen lopen? Of op de Vaporetti bijvoorbeeld. Je hoorde Save Me Tonight. Alessio is onderweg met die van One Republic, If I Lose Myself. Maar eerst dat enorm schoon nummer van Raving George en Oscar and the Wolf nog eens bovenhalen. You're Mine.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
6: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Hey mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Our Dreams!
9: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
10: Kansen krijgen op je werk.
11: Check.
10: Interesse in machines.
11: Check.
10: Goede werksfeer.
11: Yes!
10: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
12: Schatje, wat doe jij op die ladder?
13: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
14: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
15: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

De Maalstaan staat intussen 23 weken in de top 40 op vrijdag en zaterdag is dat met Bart-Jan en Jonathan. Op 11 was dat deze week en 3 plaatsen gezakt. Mag ik toch wel een van mijn favorietjes draaien, zeg? Ik heb het over Edward Maya en Stereo Love. En wel met veel plezier en de buren hierboven, die gaan dat opmerken.

Joel Corey, Heads and Hearts. En zo staan Koen zometeen vanaf 4 met zijn GDC 40 en aftellen doet hij vanaf 40 naar 1. Replay is het van afgelopen vrijdag. Als je hem hebt gemist, dat lijstje. Nog een heel fijne zondag. En tot volgende week.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Israël verwerpt het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken uit de Gazastrook tot Hamas is ontwapend. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. En Israël moest zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16. Je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baart.
2: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
1: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Rond deze tijd beginnen ook Charleroi en OH Leuven aan hun seizoen. Zulte Waregem neemt het dan weer op tegen Racing Genk. Zon en wolken wisselen elkaar af. Temperaturen tot 27 graden aan de kust en 31 graden in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. Maximaal tot 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af.
0: Dit is Top.

0: Laten we vandaag beginnen met een boodschap voor die ene man die komt klagen dat jouw muziek te luid staat.
1: En als die meneer de grote rust wil, wel van mijn part mag even reizen naar de Ardennen en luisteren naar het knorren van de Everzwijn.
0: Maar van lasten, de politiek gaat er zich al mee moeien. Number

En we gaan vandaag met iemand beginnen die het volgens mij te veel heeft, dat gelukshormoon. Als je zijn filmpjes bekijkt op sociale media, dan weet je meteen wat ik bedoel. Hij is soms een beetje te hyped en dat kan ook met zijn naam te maken hebben. James Hype. Famous.

Ik zit dan ook altijd met mijn hoofd bij de familie Bakkeljauw. De ene Frankie is de andere niet. Frankie Rizzardo op 7 deze week. En die is altijd onderweg. Ibiza, Italië en Engeland. Hij heeft het allemaal gedaan deze week. En op het einde van dit weekend zit hij ook in Amsterdam.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Laten we vandaag kennis maken met Poppy Bascom, een naam die heel vaak opduikt. En is het nu een man of een vrouw? Dat klinkt nu speciaal wat ik zeg, maar met de stem kan de dame, het is een dame, kan de dame in kwestie heel veel.
1: I feel like I've got like alter egos. My brain, for some reason, I can't help myself. And I'm like, it needs more of this kind of vocal on it. And I'll just adapt to it. Vocal chameleon. I just love to change it.
0: Dit is een talent, Poppy Bascom en Josh Baker. Dit is My Place.

als je iemand bent die nu denkt van we gaan een beetje tempo maken. Allokus. 29 vandaag in de GDC40 komt nieuw binnen. Dimitri Vegas. En

0: Jeetje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
1: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
4: Pommetje of rustige duik.
5: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
4: Meer info. dm-zwembaden.be.
6: Our Dreams!
7: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
8: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
9: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
10: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
11: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

twee namen die heel vaak opduiken, dan weet je dat je goed bezig bent. Clooney en Prospa. Ze zitten in de Pasha in Ibiza, ze zitten op Coachella en ze zijn ook gewoon altijd instant feest.

Ik heb altijd bij Another een beetje dat jomafoutisme en ze zeggen dat ook zelf. Hè. Chillen, goed ontbijten, een beetje yoghurt, schuddebuikjes. Oh ja, schuddebuikjes. En gewoon, we zien

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag wordt het waarschijnlijk meer dan 30 graden. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
1: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw in Oost-Vlaanderen is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat om een meisje van 15 of 16, je hoort waarnemend burgemeester Jochen Baert.
3: Er was een volgwagen die een lekke band was aan het herstellen van een andere wielrenster. En het meisje in kwestie was niet achterop geraakt op het peloton. En die haar uiterste best eigenlijk om het peloton terug bij te halen. Maar door een onoplettendheid heeft zij dan zo achteraan op die volgwagen ingereden.
1: Haar toestand is stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïnse drone-aanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald, omdat ze mogelijk erg giftig zijn. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Tony. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in ons voetbal heeft AA Gent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.
0: Dit is Top.

0: Als jij nu denkt, leuk op 17 Prospa met Murda Beats en Baby, maar het zou nog leuker zijn als nu ook de Bausa begint met Lose Myself. Dan weet je, het weekend is volop bezig. Dit is de GDC 40.
1: Oeilala.
0: Ja.
2: Het is gewoon om te zeggen, goed bezig hè. Goed bezig. Doe zo voort.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Top.
2: Your summer beat.
1: De Global Dance Chart. Koen van der Sloten.
2: We make you move.
3: Heel veel mensen willen bekend worden en die willen dus ook fans hebben. Maar fans hebben, dat kan ook zijn gevolgen hebben. Luister eens wat Jonas Blue ooit heeft gehad van een fan.
4: I received a book from a fan once that had like all baby pictures of me. That I was just a bit like, how did you get?

lijkt ook alsof het allemaal vanzelf gaat. Op 11 staat hij deze week met Ed Sheeran en op 12 staat hij met Madonna. Martin Garrix in de GDC 40, ik hoef niet te zeggen dat hij goed bezig is. Zometeen aan de top 10 beginnen na de top 3 van vorige week. Number 3. Yugle en Ultranate. Number 2. Calvin Harris. Boy, en het geloof zit goed bij Bebe Rexha. En laat ons dan hopen, gewoon de spanning een beetje opbouwen, dat de top 3 van deze week niet dezelfde is als die van vorige week. We gaan het samen ontdekken. Maar laten we genieten van deze. David Guetta en John Martin. Wat een geweldige combo. Dit is Human.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Yo, Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves Druiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
8: Your summer beat.
9: Top.
8: We make you move. Global dance charge.
10: Als jij de laatste tijd wat last hebt van zwakke botten, vermoeidheid en ook wat spierpijn, dan zou het wel eens kunnen dat je het te weinig hebt. En dan heb ik het over vitamine D. En dit is alvast de muzikale vitamine D. Dus het zal ook wel helpen. Eve.
11: Baby, meet me in the dark.
10: Meet me in the dark op

0: als ik nu vandaag de volgende track niet had gespeeld, dan had jij volgens mij gezegd, het is
1: een schande. Hoe is dit in godsnaam mogelijk?
0: Maar gelukkig mag hij

0: 16 weken lang heeft ze op 1 gestaan, Bibi Rexha. Ja, dus het was wel te denken dat het ooit eens ging afgelopen zijn, maar afgelopen betekent wel dat ze nog steeds op 2 staat in de 22e week. Dus dit is nog lang niet afgelopen. Bibi Rexha met Faithless en New Religion. Dat wil dus zeggen dat wij iemand nieuw mogen verwelkomen. Ja, ja, nieuw. Mogen verwelkomen op het bovenste spotje. Jugal en Ultra AT, dit is Moving to the Sun.
1: No.

0: in it. I look hot in it. Hot in it. I look hot in it.
1: Dit is Top. Top Headlines.
2: Goedenavond. We krijgen volgende week wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel. En ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David Henao.
3: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
2: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In de buurt van Sevilla, in het zuidwesten van Spanje, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Het parket heeft daarop beslist om een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productfout. Ook bij ons werden de squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk erg giftig zijn. Sport, een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Crestin zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Crestin was een van de favorieten op de 800 meter. Hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook als typeloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. Het EK begint morgen. De Zwitser Stefan Küng heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Küng was de beste in een tijdrit over zo'n 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brenner pakte eindzegen na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. In ons voetbal heeft AA Gent zijn openingswedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
4: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
2: Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maxima tot 29 graden.

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen, is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: We make you move.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Goedenavond. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Duriot zag het gebeuren.
1: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht, tussen de mensen.
0: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. Nog in Spanje, in de buurt van Sevilla, zijn al bijna 500 mensen geëvacueerd door een grote bosbrand. In totaal is daar al meer dan 8000 hectare natuur verwoest. Zo'n 275 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en er worden ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Het werd vandaag 29,2 graden in Ukkel en ook komende week wordt het erg warm. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Toch zal het draaglijker zijn dan de eerste hittegolf. De nachten zijn al een beetje langer nu in augustus dan eind juni. Dus 4, 25 graden als minimumtemperatuur, dat zal niet meer gebeuren. Het is ook niet zo dat we naar de warmste week gaan, wat we eind juni wel hadden. Dus het gaat zich nu concentreren op 2, 3 dagen met 4, 35 graden. En de andere dagen zijn koeler.
0: We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In ons voetbal heeft Zulte Waregem zijn eerste wedstrijd van het seizoen verrassend gewonnen. Het klopte titelkandidaat Racing Genk met 2-1. Nochtans kwam Genk als eerste op voorsprong, maar in de laatste 10 minuten ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1 en ook AA Gent won zijn openingswedstrijd. Het versloeg Mechelen met 2-0. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
3: In het begin vonden we ons wat traag spelen. Het tempo moet dan hoger. Mechelen komt hier in een blok spelen. En om dat te breken moet het tempo nog wel hoger. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben. Maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hyper negatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
0: En een domper voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Ook Eliot Christan zal niet kunnen deelnemen. Hij blesseerde zich tijdens zijn laatste training aan zijn dij en liep een scheur in zijn hamstring op. Christan was een van de favorieten op de 800 meter en hij was ook lid van de 4x400 meter ploeg. Eerder moesten ook al stiepelloopster Eline Dalemans en estafetteloopster Naomi van den Broek forfait geven. TK begint morgen. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zonnig, later wat wolken bij maximaal tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.

0: Headlines. Goedenavond. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Huez en pakte zo haar derde overwinning al in deze Tour. De Poolse Kasianiewa Doma is uiteindelijk tweede in het eindklassement. De Italiaanse Elisa Longo Borghini derde. Een drama bij een vuurwerkshow in Altea in Spanje. Daarbij zijn 27 mensen gewond geraakt, onder hen 11 zwaar gewond. Komt omdat een reeks vuurwerkpijlen plots van zijn koers afweek. Deze Vlaming Frank Turiot zag het gebeuren.
1: Je ziet altijd op 5 pontons gelijk de pijlen vertrekken. En bij die ene pijl, die dus niet helemaal in de juiste richting vertrokken is, waar dan het van vermoedt dat die niet helemaal juist stond op die ponton, die pijl vertrok, die komt tot ontploffing. En gelijk vertrekt er een nieuwe pijl vanuit die ontploffing, de derde en de vierde, en die kwam dan op het strand terecht tussen de mensen.
0: Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd loopt. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn competitiestart gemist. Het verloor met 2-1 van Zulte Waregem. Nochtans stond Genk tot 10 minuten voor het einde 0-1 voor, maar daarna ging Zulte Waregem er nog op en over. Charleroi won dan weer van OH Leuven met 3-1. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer en daarna opnieuw warmer.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

0: Nieuws. Goedenavond. Het is opletten voor hinder op de E17 richting Kortrijk tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Je kan er slechts over twee rijstroken en het is ook niet mogelijk om richting Kortrijk af te slaan. Chef Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Het zijn eigenlijk twee zaken die we doen. Enerzijds werken we vanaf knooppunt Destelbergen richting Kortrijk tot aan de brug van de Damvalleistraat aan het wegdek van de E17 richting Kortrijk. Dus daar gaan we de rechte rijstrook vernieuwen. En daarnaast gaan we ook nog werken aan de brugvoegen van het viaduct van de E17 richting Kortrijk in Gentbrugge, waar we een aantal herstellingsmethodes gaan testen.
0: Om nieuwe werken volgend jaar voor te bereiden. De hinder duurt nog tot en met zaterdag 15 augustus. In New York in de VS zijn twee mensen omgekomen toen een boot kapseisde vlakbij het Vrijheidsbeeld. Het gaat om een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden. 12 anderen werden gered, dat meldt Amerikaanse media. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In ons voetbal heeft Anderlecht zijn competitiestart niet gemist. Het won met 2-1 van La Louvière na een doelpunt in de slotminuut. La Louvière kwam als eerste op voorsprong, maar uiteindelijk won Anderlecht toch. La Louvière speelde ook meer dan een half uur met 10 na een rode kaart. Eerder verloor Racing Genk met 2-1 van Zulte Waregem en won Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De Nederlandse Demi Vollering heeft de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen, voor de tweede keer in haar carrière. Vollering was ook de beste in de slotetappe in Nice. Ze reed weg op de laatste beklimming van de Col d'Aisse en pakte zowel haar derde overwinning in deze Tour. De Poolse Kasianie Vadoma is uiteindelijk tweede in het eindklassement, de Italiaanse Elisa Longo-Borghini derde. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we brede opklaringen. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen zondag later wat wolken bij maxima tot 29 graden. Dinsdag wordt het zo'n 26 graden bij zonnig en droog weer. Daarna opnieuw warmer.